bloot mijn kinder, deze nu door. Und stochen in ihr Ettenrennen. Mann, wat ik bedoel, wat ager.

ears. De piep tobak heb ik de piep eerst in een snoet. Dat ziet de wel ganz anders uit. Dat hik en hak en al die zalm vertrekt zich midden.